0: N-VIA opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: ook tijdens je vakantie. Waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws. Dit is

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio op Midden-Gelderland.
2: Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren warmt het snel op en de zon schijnt uitbundig. In Brabant en Limburg is het rond lunchtijd al een graad of 30... bij een matige bries uit het zuidoosten. Rond de Wadden wordt het ook al snel zomers warm met temperaturen tot een graad of 25. Vanmiddag lopen de temperaturen verder op en bij volop zon verloopt de dag tot aan zonsondergang tropisch. De maxima tikken plaatselijk de 35 graden aan en daarmee is het de 8e zeer hete dag van dit jaar, een record. Op de stranden aan de westkust komt in de loop van de middag wat verkoeling door een zwakke wind uit zee. Ook de luchtvochtigheid ligt lager, waardoor het niet zo drukkend aanvoelt. De noordwestenwind neemt vanavond in kracht af. Vannacht is het helder bij minimumtemperaturen tussen de 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig met alleen wat sluierbewolking en opnieuw tropisch met maximaal tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het weekend duiken de temperaturen een graad of 8 naar beneden en is er met name op zondag ook kans op een enkele onweersbui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is...

Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim €25 miljoen betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al €45 miljoen aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren warmt het snel op en de zon schijnt uitbundig. In Brabant en Limburg is het rond lunchtijd al een graad of 30... bij een matige bries uit het zuidoosten. Rond de Wadden wordt het ook al snel zomers warm met temperaturen tot een graad of 25. Vanmiddag lopen de temperaturen verder op en bij volop zon verloopt de dag tot aan zonsondergang tropisch. De maxima tikken plaatselijk de 35 graden aan en daarmee is het de 8e zeer hete dag van dit jaar, een record. Op de stranden aan de westkust komt in de loop van de middag wat verkoeling door een zwakke wind uit zee. Ook de luchtvochtigheid ligt lager, waardoor het niet zo drukkend aanvoelt. De noordwestenwind neemt vanavond in kracht af. Vannacht is het helder bij minimumtemperaturen tussen de 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig met alleen wat sluierbewolking en opnieuw tropisch met maximaal tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het weekend duiken de temperaturen een graad of 8 naar beneden en is er met name op zondag ook kans op een enkele onweersbui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Met Connect ben je...

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de grenscontrole staat er een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
4: Zomer. Dit is Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne, vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij twee graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media-platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: There's still hairs of you on the pillow that's empty now. You left your toothbrush in the cup by the sink. I wear your sweater, you won't get that one back. Some sort of payback.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht en dat betekent dat het vandaag tropisch is. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht liggen de temperaturen tussen de 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden in het binnenland tot hier en daar plaatselijk 38 graden. Het warmst wordt het in de Achterhoek, Limburg en Twente. Aan de kust waait een matige westenwind, waardoor het daar iets koeler blijft. Zaterdag bepalen wolken, zon en een paar buien het weerbeeld. In het zuidoosten en oosten kan onweer ontstaan. Het wordt overdag een graad of 22 in het noordelijk deel, in het midden 24 tot 27 graden en in het zuidoosten 28 tot 31 graden. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek en is overwegend matig. Aan de kust kan het stevig waaien. Zondag doet de temperatuur een flinke stap terug. Met een mix van wolken en zon met hier en daar een plaatselijke bui wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens met Duitsland. Vanuit Arnhem heb je daar 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. Op Spitsbergen heeft een man een boete van 4550 euro gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht en dat betekent dat het vandaag tropisch is. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht liggen de temperaturen tussen de 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden in het binnenland tot hier en daar plaatselijk 38 graden. Het warmst wordt het in de Achterhoek, Limburg en Twente. Aan de kust waait een matige westenwind, waardoor het daar iets koeler blijft. Zaterdag bepalen wolken, zon en een paar buien het weerbeeld. In het zuidoosten en oosten kan onweer ontstaan. Het wordt overdag een graad of 22 in het noordelijk deel, in het midden 24 tot 27 graden en in het zuidoosten 28 tot 31 graden. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek en is overwegend matig. Aan de kust kan het stevig waaien. Zondag doet de temperatuur een flinke stap terug. Met een mix van wolken en zon met hier en daar een plaatselijke bui wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor Midden-Gelderland.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Barry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakte gewond. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclipse klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1-race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en Culemborg staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor de afrit Schaarsbergen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
6: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Afgelopen nacht kreeg het Oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht en dat betekent dat het vandaag tropisch is. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht liggen de temperaturen tussen de 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden in het binnenland tot hier en daar plaatselijk 38 graden. Het warmst wordt het in de Achterhoek, Limburg en Twente. Aan de kust waait een matige westenwind, waardoor het daar iets koeler blijft. Zaterdag bepalen wolken, zon en een paar buien het weerbeeld. In het zuidoosten en oosten kan onweer ontstaan. Het wordt overdag een graad of 22 in het noordelijk deel, in het midden 24 tot 27 graden en in het zuidoosten 28 tot 31 graden. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek en is overwegend matig. Aan de kust kan het stevig waaien. Zondag doet de temperatuur een flinke stap terug. Met een mix van wolken en zon met hier en daar een plaatselijke bui wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Vanaf zaterdag 5 september. Dance to Solace. Met Pieter Toost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Zaterdag 5 september. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn door 4 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit is...

0: Het terrein van Molen de Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendabericht.
1: Connect. Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging tot aan de grens. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Na een ongeluk daar is de weg wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: One ticket please. Long almost everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke tot matige oostenwind. De nacht verloopt droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Dat rijdt langzaam over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles nog file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke tot matige oostenwind. De nacht verloopt droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: en nee. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke tot matige oostenwind. De nacht verloopt droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Singel waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Singel waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten.